0: Eind van nummer goed.
1: Het is 9 uur. Aan 1 minuut.
2: Taxi ambulance de la Petite Suisse. Een taxiservice voor kranken in Lützeburg en Noord-Muisland. We bieden een service voor een chemotherapie en dialyse of een re-educatie. Maar ook krankentransporten voor klinieken. Al onze gevieren zijn opgericht voor rolstoelvoerder. Taxi ambulance de la Petite Suisse. Ruft ons einfach un op telefoon 55 77 77. Van die wilt, kan je ons ook als eerste erreichen. 26 72 17 37. Taxi ambulance de la Petite Suisse.